Ons het geluister na Johann Sebastian Bach se Cello Suite nummer 1 in G majeur, BWV 1007, die prelude uitgevoer deur Jojo Ma op cello. Die volgende aria kom uit Arminio, 'n opera deur George Frederick Handel. Die titel beteken min of meer tussen hoop en vrees klop die hart. Die sopraan is Leila Clear saam met Armonio Atenea onder leiding van George Petrou.

Ons het geluister na uittreksel uit die aria uit Arminio, opera deur George Frederick Handel, en die titel daarvan beteken tussen hoop en vrees klop my hart. Dis uitgevoer deur Leila Claire saam met Armonia Atenea onder leiding van George Patrou. Dis nou tyd vir die wat gedeelte in alles en nog wat. Luister gou hierna.

0: RSG. Breakfast met Derek en Fat 5. Saterdag op RSG.
1: Nog een plaatselijke treffer. Net hier op RSG.

0: Het jy geweet dat die Tsjechiese taal gebruik woorde met enkel vokale, maar baie konsonante? Dis baie uniek in die wereld. En dan het Tsjechië een van die oudste volksliedere in Europa, geskryf in 1834. Het jy geweet die woord robot is afkomstig van een Tsjechiese toneelstuk uit 1920? Kom luister na een eenmalige uitsending van die prachtige connectie. Sondag aan tussen 5:30 and 6:00.
1: Saterdagoggend om 11:45 ontmoet ons een jong probleemoplosser in landbou.
2: Iets wat al baie van gepraat was in die verlede is klere vir vrouens in landbou. Ek dink daar is baie van die studente en mense in die bedrijf voel, daar is nie eindelijk klere wat gepas is vir vrouens vir landbou nie. So hulle meer spesifieke vrouwelike boerklere maak, wat nog steeds elegant genoeg is om in dorp toe te gaan, so dit is iets wat ek al baie gehoor het.
1: Er is geen landbou, saam met my Eloise Pretorius. Oh.

0: kan nie net in hom glo nie. Ons moet hom leef in ons elke dag en elke oomblik, want geen beer of leeuw of Goliath in ons lewens kan sonder God oorwin word nie. David het die groot geheimenis geken. Sonder God was hy niks en geen titel of eer beteken enige iets as God nie teenwoordig is nie. Ons gebed, Vader, gee my uit Davids hart. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Potgieter van Pretoria. Jy kan haar kontak by die e-posadres mpot@mweb.co.za.
2: Kekete XK FMC ki dom mag pa de mag kwena uma XK FMC.

0: Sakeleiers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei. Hulle is ook ouers, maar praat selde oor kinders.
1: Dit is snaaks, van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holdmyhand.org.za.
2: Ekka.
3: Yawa.
4: Yang Si. Bring the music back. Steve Grimm's music. Ladies and gentlemen, I'm back in the building. I'm back in. Yeah.
5: Exka if emo 107 owe dano nyege kame tseka nyege kama kota ko 12 from minute dinge kerma kota ma ama young cc am kona te atri ama kota wa hinse no te ki tinji te anka kwa din kama masen anu kuma masina di oka ki te kunu zaka darasa hinye ngwit an tre unu zaka kia okara tin te atako kwa aba se kota kwa kik eha kun kwa sa hinye ngwit kai kwe te ki kia okara kun sa te manu te gwanam ha si wagu si oita tin kwa ha kik kete ke ha tin gwanam ha ha ustasi X-Cars data.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan